0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte. In zeker 37 departementen geldt de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook de rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Er wordt al wekenlang geprotesteerd in Albanië. De voorbije dag was de 42e dag van protest. Dat was eerst gericht tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat die aftreedt. Een groep Belgische jongeren is gisteravond in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider van Jongeren Travel, vertelt wat er precies gebeurd is.
3: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een schootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet kon hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
2: In Pelt in Limburg is een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en werd aangereden door een wagen toen ze de rijbaan wilde oversteken. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was op het moment van het incident. In Kruiszeke bij Wervik in West-Vlaanderen is de voorbije avond een zware brand uitgebroken in een loods op een landbouwbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg het vuur vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten ook geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
4: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
2: Er vielen geen gewonden bij de brand. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. En op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jayden Adams. Die overleed de voorbije dag op 25-jarige leeftijd. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika. En later vannacht is er nog

0: laatste kwartfinale tussen Argentinië en Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. De straat van Hormuz is opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat beweert het Iraanse leger. Iran zou vannacht ook opnieuw een schip beschoten hebben, omdat het niet de juiste route zou gebruikt hebben om de zeestraat te passeren. Het zou gaan om een containerschip. Volgens de VS zou op het schip brand uitgebroken zijn en zou het niet meer voort kunnen varen. Aan boord zou ook een bemanningslid vermist zijn. Het Amerikaanse leger heeft ook al meteen gereageerd op het incident door opnieuw luchtaanvallen uit te voeren in Iran. Eerder deze week werden in de straat van Hormuz ook al 3 passerende olietankers aangevallen door Iran. Ook toen voerde de VS telkens zware bombardementen uit als vergelding. De Amerikaanse president Trump zei eerder nog dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Maar de onderhandelingen tussen beide landen gaan wel nog door. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte. In zeker 37 departementen geldt de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook een rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. Een groep Belgische jongeren is in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider, vertelt wat er precies gebeurd is.
3: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een schootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet kon hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
2: In Pelt in Limburg is een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en werd aangereden door een wagen toen ze de rijbaan wilde oversteken. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was op het moment van het incident. En op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. Maar ondanks de overwinning was Thomas Tuchel, toch de bondscoach van Engeland, niet tevreden.
4: We made life very, very difficult for ourselves today. The result is fantastic. We're in the last 4. It's amazing, but not happy with the performance. So again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
2: Intussen is ook de laatste kwartfinale op het WK begonnen. Argentinië speelt tegen Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De straat van Hormuz is opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat beweert het Iraanse leger. Iran zou vannacht ook opnieuw een schip beschoten hebben omdat het niet de juiste route zou gebruikt hebben om de zeestraat te passeren. Het zou gaan om een containerschip. Volgens de VS zou het schip op het schip liever brand uitgebroken zijn en zou het niet meer voort kunnen varen. Aan boord zou ook één bemanningslid vermist zijn. Het Amerikaanse leger heeft ook al meteen gereageerd op het incident door opnieuw luchtaanvallen uit te voeren in Iran. Eerder deze week werden in de straat van Hormuz ook al 3 passerende olietankers aangevallen door Iran. Ook toen voerde de VS telkens zware bombardementen uit als vergelding. De Amerikaanse president Trump zei eerder nog dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Maar de onderhandelingen tussen beide landen gaan wel nog door. In Toronto in Canada zijn 2 doden gevallen bij een schietpartij. Een schutter zou op een straatfestival mensen hebben neergeschoten. Er vielen ook zeker 5 gewonden bij het incident. Waarom de schutter is beginnen schieten is nog niet duidelijk. De politie is massaal aanwezig. Het blijft voorlopig onduidelijk of er iemand opgepakt is. Een groep Belgische jongeren is in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider, vertelt wat er precies gebeurd is.
3: Na het kijken van het voetbal op het schootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische 3 kleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
2: Op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. De Nooren hadden wel kritiek op de wedstrijd. Bij een trap van de Noorse doelman zou de bal namelijk tegen een kabel van een camera boven het veld zijn gekomen en daardoor van richting zijn veranderd. Daardoor zou Engeland dan de 1-1 hebben kunnen maken. De Noorse bondscoach Solbakken had nog verzet aangetekend bij de scheidsrechter, maar tevergeefs.
4: That was unlucky for us. The ball fell straight down from the sky, so it changed its direction. So it became a misunderstanding among our players, and it was in a bad moment for us. But we can't do anything about that.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA heeft intussen ook al gereageerd op het incident en gezegd dat er geen enkel bewijs is dat de bal de kabel heeft geraakt. En intussen is ook de laatste kwartfinale op het WK aan de gang. Argentinië speelt tegen Zwitserland. Argentinië staat 1-0 voor. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

One, two, sound check. It's okay. That's it.

0: De Tijdloze live.
1: Vannacht ook opnieuw een schip beschoten hebben omdat het niet de juiste route zou gebruikt hebben om de zeestraat te passeren. Het zou gaan om een containerschip. Volgens de VS zou op het schip brand uitgebroken zijn en zou het niet meer voort kunnen varen. De bemanning heeft het schip intussen verlaten. Het Amerikaanse leger heeft ook al meteen gereageerd op het incident door opnieuw luchtaanvallen uit te voeren in Iran. En het lijkt erop dat Iran ook tegenaanvallen uitvoert in de Golfstaten. Onder meer in Bahrein en Qatar is het luchtalarm nu actief. Eerder deze week werden in de straat van Hormuz ook al 3 passerende olietankers aangevallen door Iran. Ook toen voerde de VS telkens zware bombardementen uit als vergelding. De Amerikaanse president Trump zei eerder nog dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Maar de onderhandelingen tussen beide landen gaan wel nog door. In Groot-Brittannië heeft de politie een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid. De 78-jarige vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was in de jaren 90 staatssecretaris en later ook lid van het Europese parlement. De nieuwe arrestatie kwam enkele uren na de vrijlating van een man die eerst was opgepakt als mogelijke verdachte. De man die nu is gearresteerd is een 28-jarige Brit. Over zijn motief is nog niets bekend. Een groep Belgische jongeren is in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider, vertelt wat er precies gebeurd is.
2: Na het kijken van het voetbal op het groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
1: Op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. De Nooren hadden wel kritiek op de wedstrijd. Bij een trap van de Noorse doelman zou de bal namelijk tegen een kabel van een camera boven het veld zijn gekomen en daardoor van richting zijn veranderd. En daardoor zou Engeland dan de 1-1 hebben kunnen maken. De Noorse bondscoach Solbakke had nog verzet aangetekend bij de scheidsrechter, maar tevergeefs.
3: That was unlucky for us. The ball fell down, straight down from the sky, so it changed its direction. So it became a misunderstanding among our players, and it was in a bad moment for us. But we can't do anything about that.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA heeft intussen ook al gereageerd op het incident en gezegd dat er geen enkel bewijs is dat de bal de kabel heeft geraakt. En intussen is ook de laatste kwartfinale op het WK aan de gang. Argentinië speelt tegen Zwitserland. Na de reguliere speeltijd staat het 1-1 gelijk. Er worden verlengingen gespeeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: De tijdloze.
0: Niet kapot te krijgen.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: 6:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië gaat door naar de halve finales op het WK voetbal. Het heeft zo net Zwitserland verslagen met 3-1. De beslissende goals vielen in de tweede verlenging. Zwitserland kreeg een discutabele rode kaart in de reguliere speeltijd en moest de verlengingen met 10 spelen. Nog op het WK voetbal heeft Engeland zich ook kunnen plaatsen voor de halve finales vannacht. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het verlenging. Zwitserland kreeg een discutabele rode kaart in de reguliere speeltijd en moest de verlengingen met 10 spelen.

0: sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
1: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw massale aanvallen uitvoert op Iran. Aanleiding is een Iraanse aanval op een schip in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers zou zijn afgeweken. De VS zegt dat het al 140 doelwitten heeft geraakt, waaronder raketlanceerders, munitiedepots en communicatienetwerken. Volgens Iran is de straat van Hormuz ook opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart. En het lijkt erop dat Iran ook tegenaanvallen uitvoert op Amerikaanse legerbasis in de Golfstaat. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. In Toronto in Canada zijn twee doden gevallen bij een schietpartij op een straatfestival. Zeker vier anderen raakten gewond. De schutter is nog niet opgepakt. De politie is daar massaal aanwezig en zegt het gebied te hebben beveiligd. En bij ons heeft het zwaar gebrand in een loods van een landbouwbedrijf in Kruisseke bij Wervik in West-Vlaanderen. De brandweer kreeg het vuur gelukkig vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
2: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met drie autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
1: Er vielen geen gewonden. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken. De temperaturen gaan tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig met temperaturen tot 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er kans op enkele onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: Dit is De Tijdloze.
1: Okay, ready. Let's do it.

0: Tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
1: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Ze spelen tegen elkaar in die halve finales. Olivier de Wilde vat de twee wedstrijden van vannacht voor ons samen.
2: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen, nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook omdat de Noorse doelpuntenmachine Haaland toch niet op de afspraak was. Dat kan ook gezegd worden van Lionel Messi bij Argentinië. Maar Messi kon rekenen op zijn ploeggenoten tegen Zwitserland. De Zwitsers hadden het verdedigend goed voor elkaar, al keken ze wel al heel snel tegen een Argentijnse 1-0 aan. Na de rust kwam de gelijkmaker, maar ook een erg discutabele rode kaart voor de Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan voor de verlengingen te klaren, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg, 2-1. Lautaro Martinez legde de 3-1 eindstand vast. De wereldkampioen gaat dus door, maar niet voor het eerst struikelt Argentinië bijna op hun geëffend pad naar misschien wel een tweede WK-finale op rij.
1: De vier. De tijdloze live.
2: Voor de verlengingen te klaren, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg, 2-1. Lautaro Martinez legde de 3-1 eindstand vast. De wereldkampioen gaat dus door, maar niet voor het eerst struikelt Argentinië bijna op hun geëffend pad naar misschien wel

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
3: De tijdloze live.
5: Het was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was. In Toronto in Canada zijn twee mannen gedood bij een schietpartij op een straatfestival. Er raakten ook vier mensen gewond. De twee daders zijn nog niet opgepakt. Wellicht ging het om een afrekening, zegt de Canadese politie. De twee daders zijn nog op de vlucht. Ze lieten hun wapens achter. De daders brachten heel wat mensen in gevaar.
6: This seemed to be an exchange of gunfire between individuals targeting each other. Obviously, indiscriminately putting vast numbers of people in great danger.
5: De politie is massaal aanwezig en heeft het gebied ook beveiligd. Het jaarlijkse Latino-festival trekt duizenden mensen naar Toronto. De grootste stad van Canada is bij de meest veilige steden in Noord-Amerika. Schietpartijen komen er normaal nauwelijks voor. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Aanleiding is een Iraanse aanval op een schip in de zeestraat van Hormuz. Dat schip zou van zijn koers zijn afgeweken. De VS zou al zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt. Iran probeert in een reactie Amerikaanse legerbasis in de Golfstaten aan te vallen. In Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. En Iran heeft ook zo net nog een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: kortingen? Wij hebben supersolen. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 70.
1: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen.

0: Goed.
1: Ik ben Jolijn en mijn favoriete zomerplaat is Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Ergens in de jaren 80, want dat brengt me helemaal terug naar mijn jeugdjaren op vakantie. Dat was echt een zomerhit toen wij ergens op vakantie waren in Zuid-Frankrijk. En wij hoorden dat nummer constant en dat maakt mij nu helemaal melancholisch als ik dat hoor.
2: De tijdloze zomer.

0: Maar sa, zonneschone lounge set.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Solden bij Zalando.
6: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
8: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
9: De tijdloze.

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off to Zijnaal.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
5: Argentinië en Engeland gaan door op het WK-voetbal. Argentinië won daar straks met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. En Zwitserland eindigde met 10 na rode kaart. Engeland haalde dan weer vannacht van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen, vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
6: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook voor Argentinië geen gemakkelijke kwartfinale. De Zwitsers hadden het defensief goed voor elkaar, al kwamen ze vrij vroeg op achterstand. Na de rust kwam de Zwitserse gelijkmaker, maar ook de erg discutabele rode kaart voor Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan te klaren voor de verlengingen, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg. Het werd nog 3-1 zelfs.
5: Ja, en de vier halve finalisten van het WK zijn nu allemaal bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië dus. En Argentinië maakt nu kans om het WK ook voor een tweede keer op rij te winnen. En na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK voetbal verloren van Spanje eergisteren, is een groep Belgische jongeren tussen 14 en 16 jaar oud aangevallen in Spanje. Ze zijn daar op vakantie met jongerentravel en hadden op een groot scherm daar naar de match gekeken. Maar toen werden ze aangevallen door Spaanse voetbalsupporters, vertelt de hoofdmonitor Willem.
7: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
8: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
7: Deze zondag extra open.
9: Solden bij Zalando.
10: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
11: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
10: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.

0: Die bij haar was. In het Midden-Oosten vallen de VS en Iran elkaar opnieuw aan. Het komt nadat het Iraanse leger een schip in de zeestraat van Hormuz heeft aangevallen dat van zijn koers zou afgeweken zou zijn. De VS zou dan weer al zeker 140 Iraanse doelen te hebben geraakt. En Iran probeert Amerikaanse legerbasis in de regio aan te vallen. In Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm afgegaan. En Iran heeft ook nog een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 33 graden. En morgen en de komende dagen worden ook opnieuw tropisch. Ook dan wordt het meer dan 30 graden. Vanaf donderdagavond is er wel opnieuw kans op onweer.
1: De tijdloze. Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
2: Dit zijn de woorden van Bob Dylan. Een man is succesvol als hij 's morgens opstaat, 's avonds naar bed gaat en tussendoor doet wat hij graag wil doen. Wie vrijheid ervaart mag zich succesvol noemen. Daar kan faam of geld niet tegenop. Is zo. Ik herken mij daar zelf, in. Ik sta 's morgens op, ga 's avonds naar bed en tussendoor doe ik over het algemeen datgene wat ik graag wil doen. Dus Bob Dylan, mooie uitspraak.
1: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 60.

0: De Tijdloze.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: Van wie is het nummer Tutti Frutti uit 1955? Bekend om de kreet Awa Babaluba Bla Bam Boom. A. Little Richard. B. Ray Charles. Of C. Fats Domino.
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Juist, de antwoord is A. Tutti Frutti was een grote hit van Little Richard.
2: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag. Wabababaloo!

0: Ja.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Ons dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
4: Argentinië en Engeland gaan door op het WK voetbal. Argentinië won daar straks met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het alweer vannacht van Noorwegen met 1-2, ook na verlengingen, vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
5: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook voor Argentinië geen gemakkelijke kwartfinale. De Zwitsers hadden het defensief goed voor elkaar, al kwamen ze vrij vroeg op achterstand. Na de rust kwam de Zwitserse gelijkmaker, maar ook de erg discutabele rode kaart voor Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan te klaren voor de verlengingen, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg. Het werd nog 3-1 zelfs.
4: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en dus Argentinië, dat kans maakt om het WK voor een tweede keer op rij te winnen. Na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK voetbal verloren van Spanje eergisteren, is een groep Belgische jongeren tussen 14 en 16 jaar oud aangevallen in Spanje. Ze zijn er op vakantie met jongerentravel en hadden op een groot scherm naar de match gekeken. Maar toen werden ze aangevallen door Spaanse voetbalsupporters, vertelt de hoofdmonitor Willem.
6: Nou, kijk, dan het voetbal op het groot scherm met onze jongeren. Is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet kon hebben dat wij nog in België drie kleuren rondliepen, waarna we dan ook hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
4: In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de bosbranden daar onder controle te krijgen. VRT Nieuws-collega Stijn Verkruijs is daar en vertelt wie er naar huis mag.
7: De mensen die in een deel van Los Gallardos wonen en een paar andere dorpen in de regio waar gisteren een hele dag intensief is geblust, hebben we zelf gezien. De brandweer kon die brand gisteren eindelijk eens bestrijden in plaats van zich alleen maar te verdedigen tegen de opkomende vlammen. En dat komt door de betere weersomstandigheden. Een hogere vlag intensief is geblust, hebben we zelf gezien. De brandweer kon die brand gisteren eindelijk eens bestrijden in plaats van zich alleen maar te verdedigen tegen de opkomende vlammen. En dat komt door de betere weersomstandigheden. Een hogere

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
2: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
2: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
3: Enagreen.
2: Energie-rebellie.
4: De tijdloze live.
5: In de regio aan te vallen. En Iran heeft daar straks ook nog een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. Het is al de derde reeks luchtaanvallen deze week en meteen ook de hevigste. Het wordt een zonnige dag vandaag. Temperaturen ook opnieuw tot 33 graden. Morgen en de komende dagen worden opnieuw tropisch. En ook dan wordt het meer dan 30 graden. Vanaf donderdagavond is er wel kans op onweer.
6: De tijdloze.
7: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
5: Zalando. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdlozen.
1: Live and kicking.
2: Gisterenavond stond Rock Zottegem nog helemaal in het teken van pure synthmagie. Want OMD bracht daar een set die meteen duidelijk maakte waarom ze al decennia tot de absolute top van de elektronische pop behoren. Met nummers in de setlist die een hele generatie hebben gevormd en nog altijd recht naar het hart gaan. Een show die nog lang zal blijven nazinderen daar in Zottegem. Nagenieten, dat gaan we nu doen met deze live versie van Enola Gay van OMD.
0: De tijdloze.
1: Life and kicking.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: De Tijdloze.
2: Een zee van tijdloze muziek.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het B-Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
8: De eerste mensen mogen naar huis na de bosbranden. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de bosbranden daar onder controle te krijgen. Onze VRT-nieuwscollega Stijn Verkruijs is daar en vertelt wie er naar huis mag.
9: De mensen die in een deel van Los Gallardos wonen en een paar andere dorpen in de regio waar gisteren een hele dag intensief is geblust, hebben we zelf gezien. De brandweer kon die brand gisteren eindelijk eens bestrijden in plaats van zich alleen maar te verdedigen tegen de opkomst. Komende vlammen. En dat komt door de betere weersomstandigheden, een hogere vochtigheidsgraad en minder wind. En de brandweer had trouwens nog goed nieuws. Na een inspectie bleek dat de grote meerderheid van de huizen in het hele rampgebied aan de vlammen ontsnapt zou zijn.
8: In Pelt in Limburg is een vrouw gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze zat in haar scootmobiel en werd aangereden door een auto toen ze de weg wilden oversteken. De autobestuurder was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was. In het Midden-Oosten vallen de VS en Iran elkaar opnieuw aan. Het komt nadat het Iraanse leger een schip in de zeestraat van Hormuz heeft aangevallen dat van zijn koers zou afgeweken zijn. De VS zou dan alweer zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt en Iran probeert ook Amerikaanse legerbasissen in de regio aan te vallen. Iran heeft intussen ook een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. Het is al de derde reeks luchtaanvallen deze week en meteen ook de hevigste. Argentinië en Engeland mogen naar de halve finale op het WK voetbal. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht dan weer van Noorwegen met 1-2, ook na verlengingen. Dat vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
10: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook voor Argentinië geen gemakkelijke kwartfinale. De Zwitsers hadden het defensief goed voor elkaar, al kwamen ze vrij vroeg op achterstand. Na de rust kwam de Zwitserse gelijkmaker, maar ook de erg discutabele rode kaart voor Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan te klaren voor de verlengingen, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez

0: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
1: Oh nee, onze buren zijn er ook.
2: Maar vent, wat een chique mobiel, onze.
0: Een chique wat?
3: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
0: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
1: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
3: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weber.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weber.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

0: De tijdloos.
1: Hallo, ik ben Axel en ik kies voor het liedje I'm Still Standing van Elton John. Dat geeft me altijd zo'n zomerse sfeer, zomerse vibe. Zeker als je dan onderweg naar je werk bent en het zonnetje schijnt. Met die muziek op de achtergrond is altijd een succes.
2: De tijdloze zomer.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
7: De Rode Duivels zijn terug thuis. Ja, de Rode Duivels zijn zo pas geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Zoals je hoorde, tientallen fans stonden hen ook op te wachten. De spelers zijn rond 9:40 geland. Daar heeft de brandweer trouwens ook een ereboog van water gegeven. De spelers trekken nu samen naar Tubeke om dan elk hun eigen weg te gaan. Voor de meeste spelers start de vakantie en sommigen zijn zelfs al vanuit LA al naar een andere plek gevlogen. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden ook naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de bosbranden daar onder controle te krijgen. Volgens Julien, die al jaren zijn zomers daar doorbrengt in de streek, zijn toeristen vaak niet goed op de hoogte van hoe ze het gebied snel kunnen verlaten. En dat heeft ook meegespeeld bij de evacuatie tijdens de dodelijke bosbranden daar.
8: Wij hebben de indruk dat de mensen die achter de heuvel waar wij zaten, die ook al aan branden was, dat die eigenlijk maar één weg kenden en die stond in brand en dat die de rest eigenlijk weinig van de topografie of de omgeving kenden. En dat is mogelijkerwijs een oorzaak dat die niet goed wisten welke beslissingen nemen om dan weg te geraken. Hè.
7: In het Midden-Oosten vallen de Verenigde Staten en Iran elkaar opnieuw aan. Het komt nadat het Iraanse leger een schip in de zeestraat van Hormuz heeft aangevallen. De VS zou ook zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt en Iran probeert intussen ook verschillende Amerikaanse legerbasissen in de regio aan te vallen. Intussen heeft ook vanmorgen nog Iran een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. En het is al de derde reeks aanvallen deze week en die zijn ook trouwens meteen de hevigste. Argentinië en Engeland mogen de halve finale ook spelen op het WK voetbal. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht alweer van Noorwegen met 1-2, ook na verlengingen. De 4 halve finalisten van het WK zijn nu allemaal bekend. Frankrijk, Spanje en Engeland dus en Argentinië. Het is een zonnige dag met temperaturen tot 33 graden. Morgen en ook de komende dagen worden opnieuw tropisch. En ook dan krijgen we meer dan 30 graden.
9: De tijdloze.
6: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

0: Solde bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: toch een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
8: De Rode Duivels zijn terug thuis. De spelers zijn rond 9:40 geland op de luchthaven van Zaventem. En daar heeft de brandweer een ereboog van water gegeven. Leandro Trossard was de eerste speler die van het vliegtuig stapte. En de doelman Thibaut Courtois had zijn jongste kindje op zijn arm. Niet alle Rode Duivels waren er wel bij. Sommigen zijn al op vakantie vertrokken vanuit Los Angeles. En de Rode Duivels kunnen in ieder geval terugblikken op een verdienstelijk WK dat eindigde in de kwartfinales tegen Spanje. En Sporza-collega Olivier de Wilde, ja, wat zijn nu de volgende doelen van de Belgen?
9: Wel, eind september begint een nieuwe Nations League-cyclus met stevige tegenstanders Frankrijk, Italië en Turkije. De Duivels zullen de lijn van de laatste WK-matchen moeten doortrekken. En of dat dan met een nieuwe bondscoach zal zijn, dat is nog maar de vraag. Het verhaal van Rudy Garcia bij België, ja, dat lijkt wel geschreven. Of de laatste gouden generatie spelers zoals Courtois, Lukaku en De Bruyne er ook nog zullen bij zijn, dat is koffiedik kijken.
8: Ja, en op middenvelder Onana gaan we niet meteen kunnen rekenen. Hij zegt op Instagram dat hij al een jaar niet zal kunnen voetballen door zijn kruisbandblessure. De natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn gestabiliseerd. 7000 hectare is wel al in vlammen opgegaan. Er vielen al zeker 12 doden, maar er zijn ook nog wel verschillende mensen vermist. Onze VRT-nieuws-collega Stijn Verkruijsen, jij bent daar. Is er al intussen meer nieuws over die Belgen?
10: Voorlopig geen nieuws, maar we weten wel dat de kinderen van zeker 3 vermiste Belgen hier zijn intussen. Zij wachten op de uitslag van het DNA-onderzoek later vandaag dat moet bevestigen of hun ouders inderdaad onder de 12 overledenen zijn. Het gaat om 1 koppel en 1 man die wonen in Bedar. De zoon van de man zegt dat zijn vader omgekomen is en heeft verklaard dat zijn vader nooit een waarschuwing heeft gekregen. Hij zou hem tot het laatste moment nog aan de telefoon hebben gehad.
8: Zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden mogen intussen ook weer naar huis. Golfstaat Oman is boos na de recente Iraanse aanvallen op buurlanden. Oman ligt aan de andere kant van de zeestraat van Hormuz en wilde zich vooral niet moeien in de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran. Nu zijn er verschillende Iraanse drones en raketten neergekomen op Oman, Kuwait, Jordanië, Bahrein en de Emiraten. In Qatar vielen zelfs 3 gewonden, onder wie ook een kind. Ook Qatar reageert verontwaardigd. Iran zegt dat het alleen Amerikaanse doelwitten heeft bestookt, zoals radars en commandoposten. Het komt na hevige Amerikaanse aanvallen op zo'n 140 doelwitten in Iran. Vandaag krijgen we zon en wolken die elkaar afwisselen met 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. En ook de volgende dagen blijft het tropisch weer met temperaturen rond 30 graden.
11: De tijdloze.
7: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: De tijdloze live.

0: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Solden bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 70.

0: Jonas.
1: Hallo, ik ben Jonas en mijn all-time favorite nummer en ja, eigenlijk ook wel echt een goede zomerplaat vind ik, is Dire Straits, Sultans of Swing. Dat is echt zo'n nummer om de ondergaande zon tegemoet te rijden met de auto onderweg naar hopelijk een hele leuke vakantie tijdens de zomer. Raam open, volume ook helemaal open en dan gewoon genieten van die geweldige gitaar. Maar Knopfler en Co, het klinkt echt alsof dat allemaal gespeeld wordt door één brein. Dat vind ik daar ongelooflijk fantastisch aan. Het klinkt zo goed. Elke keer als ik dat nummer hoor, zet ik het luider. Elke keer.
2: De tijdloze zomer.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: De Tijdloze.
5: Een zee van tijdloze muziek.

0: De Tijdloze.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag.
2: Er is amper nieuws van de Belgen in Spanje. De bosbranden in het zuiden van Spanje zijn gestabiliseerd. Van de bijna 1500 geëvacueerden zijn er intussen al 600 mensen naar huis teruggekeerd. 7000 hectare grond is in vlammen opgegaan. Er vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog verschillende verminsten. Van de Belgen is er voorlopig nog altijd geen nieuws. Dat zegt VRT Nieuws-collega Stijn Verkruijsen, die daar voor ons ter plaatse is.
3: We weten wel dat de kinderen van zeker 3 vermiste Belgen hier zijn intussen. Zij wachten op de uitslag van het DNA-onderzoek later vandaag. Dat moet bevestigen of hun ouders inderdaad onder de 12 overledenen zijn. Het gaat om 1 koppel en 1 man. Die wonen in Bedar. De zoon van de man zegt dat zijn vader omgekomen is en heeft verklaard dat zijn vader nooit een waarschuwing heeft gekregen. Hij zou hem tot het laatste moment nog aan de telefoon hebben gehad.
2: Ja, die zoon sprak ook met het Britse persagentschap Reuters. Hij zegt dat zijn vader dus geen evacuatiebevel kreeg en ook niet het bevel om binnen te blijven. Volgens mensen die hij sprak, vernamen ze het nieuws via de pers of via Facebookgroepen.
4: I talked to my father when it was happening and I have talked to survivors who were with him and who went through the entire ordeal, except of course the last tragic part, and nobody received official notifications. They only learned about it through news articles or, you know, Facebook posts.
2: Ja, de Spaanse overheid heeft nog niet gereageerd. Premier Sanchez zal het getroffen gebied morgen wel bezoeken. De Rode Duivels zijn terug thuis. De spelers zijn rond 9:40 geland op de luchthaven van Zaventem. De Rode Duivels kunnen terugblikken op een verdienstelijk WK dat eindigde in de kwartfinales tegen Spanje. Sporza-collega Olivier de Wilde, wat zijn nu de volgende doelen van onze Belgen?
5: Wel, eind september begint een nieuwe Nations League-cyclus met stevige tegenstanders Frankrijk, Italië en Turkije. De Duivels zullen de lijn van de laatste WK-matchen moeten doortrekken en of dat dan met een nieuwe bondscoach zal zijn, dat is nog maar de vraag. Het verhaal van Rudy Garcia bij België, ja, dat lijkt wel geschreven. Of de laatste gouden generatie spelers, zoals Courtois, Lukaku en De Bruyne, er ook nog zullen bij zijn, dat is koffiedik kijken.
2: Ja, op middenvelder Onana gaan we niet meteen kunnen rekenen. Hij zegt op Instagram dat hij al zeker een half jaar niet zal kunnen voetballen door zijn kruisbandblessure. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een 3 kwartier aan de 9e rit al in de Tour. Door de extreme hitte in grote delen van Frankrijk is de rit wel vandaag met 30 kilometer ingekort. En het is ook bij ons nog zeer warm en zonnig, met 25 graden aan zee tot 33 graden in de rest van het land. Morgen wordt opnieuw zonnig en dan halen we zelfs 32 graden nog.
0: De Tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

0: Tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Het campergeheim Shock viert zijn 50ste editie. En dat doen ze zoals het hoort. Met pure rock'n'roll op de affiche. Op het podium vandaag Joan Jett en de Blackhearts. De Queen of Rock. Die al decennia bewijst dat rock simpel, luid en recht toe recht aan mag blijven. I Love Rock'n'Roll wordt daar straks gegarandeerd één groot meebrulmoment. Nu alvast een voorproefje van hoe dat live zal klinken.
0: De tijdloze.
1: Life and kicking.

0: Toen een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Solde bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solde bij Zalando.
11: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
12: De tijdloze.

0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
5: Er is nog veel onduidelijk over de Belgen in Spanje. De natuurbrand in het zuiden van Spanje is gestabiliseerd. Van de bijna 1500 geëvacueerden mogen zo'n 600 mensen terug naar huis. 7000 hectare is intussen wel in vlammen opgegaan. Er vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog verschillende mensen vermist. De zoon van een van de vermiste Belgen is ervan overtuigd dat zijn vader overleden is. En volgens hem werd zijn vader niet gewaarschuwd. Dat zei hij aan het Britse persbureau Reuters.
6: There was no warning. They were not aware of a fire. And by the time that they were aware because they saw the fire themselves, it was already too late. When they tried to escape through the main road, they found it not possible to go that way. Many people tried, they all came back.
5: Ja, en Stijn Verkruijsen is voor ons in het getroffen gebied en hij sprak met verschillende Spaanse bewoners en ook Belgen die er verbleven. En ze werden allemaal op een andere manier gewaarschuwd.
7: Ze zaten in bepaalde WhatsApp-groepen waar ze waarschuwingen werden gegeven. De burgemeester is van deur tot deur gegaan, heeft mensen naar buiten gestuurd. De Guardia Civil heeft sommige mensen weggestuurd. Maar niemand kreeg die officiële sms die normaal verstuurd wordt van u moet nu evacueren. De Spaanse regering staat achter die beslissing om niet die sms te sturen, omdat ze zeggen dat waren enkele duizenden mensen in paniek geschoten wellicht. Was er chaos geweest, want zo vertelde enkele Belgen mij hier net, er is maar één weg uit dit gebied en al die mensen waren tegelijk op deze weg terechtgekomen. Ook mensen die helemaal niet moeten evacueren.
5: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners een kwartiertje geleden begonnen aan de 9e rit in de Tour. Nu, door de extreme ritten is de grote delen van Frankrijk is die rit met 30 kilometer ingekort. En het is vandaag ook nog bij ons zeker heel warm en zonnig. 25 graden aan zee tot 33 graden in de rest van het land. Morgen wordt het opnieuw zonnig en dan halen we 32 graden.
8: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 90.

0: Tijdloos.
1: Hey, ik ben Camille en mijn favoriete tijdloze zomerplaat is Happier Than The Morning Sun van Stevie Wonder, want dat klinkt gewoon als zon op je boterham.
2: De tijdloze zomer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
6: Oh nee, onze buren zijn er ook.
7: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
5: Een chique wat?
8: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
5: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
6: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
8: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
6: Massa, zonneschone lounge staat.
7: Mo, hij komt ook van de Weber.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weber.
9: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
10: De Tijdloze.

0: morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
4: De appartementsbrand op Linkeroever is herdacht. 2 weken geleden was er een grote brand in een flatgebouw op Linkeroever in Antwerpen. En er stierven uiteindelijk 5 mensen. Een groot deel van dat gebouw is onbewoonbaar. En veel mensen uit de buurt kwamen daarom ook de slachtoffers en de getroffen bewoners steunen.
5: Dat is het minste dat we kunnen doen om hier samen te zijn. En een boodschap door te geven dat wij echt wel droevig zijn op deze moment.
6: Dat was hier verschrikkelijk. Daarmee dat we ook hier zijn om de mensen te steunen. Van Linkeroever.
7: Ze heeft mij erg aangegrepen. Dit is een symbool van verdriet, van moeilijkheden. Voor vele mensen een hart onder de riem. We hebben dat nodig.
4: De natuurbrand in Andalusië in het zuiden van Spanje is onder controle. Bij de brand vielen zeker 12 doden. En er zijn ook nog altijd een aantal mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar wonen heel wat Belgen, Lisbeth en Patrick. Die vertellen hoe ze van de overheid daar te horen kregen dat ze hun woning moesten verlaten.
8: Onze politieman van Bedar, die is direct aan beginnen rondrijden met sirenes op. Maar we hadden zoiets van, oei, er is iets aan de hand.
9: En, joh, maar dus, hij is 2 keren rondgereden, ja. Alle straatjes in en uit, om iedereen al te verwittigen. En dan hebben ze wel de mensen aangesproken en gezegd dat ze moesten vertrekken. Want dan hebben wij in onze chatgroep gehoord van nu evacueren, iedereen moet nu weg.
4: Ja, de overheid stuurde geen officiële waarschuwings-sms om chaos te vermijden. Want er was maar 1 weg waarlangs iedereen het dorp kon verlaten. In Duitsland zijn in een hele maand juni zeker 99 mensen verdronken. Het is van 2003 geleden dat dat aantal nog zo hoog was. De meeste Duitsers verdronken in meren en rivieren toen ze verkoeling zochten. En 9 op de 10 waren mannen. Eind juni werd in Duitsland een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Nog geen recordtemperaturen hier, maar nog altijd wel bloedheet. Met 25 graden aan zee tot 33 graden in de rest van het land. En het is ook zonnig en dat blijft het ook zo nog de komende dagen. Ook morgen nog en dan halen we 32 graden.
10: De tijdloze. Tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdloze.
1: Live and kicking. Vanavond op het supergezellig festival Shock in de Kempen kan je L7 zien. Ja, dat is die all-female grunge band uit Los Angeles die begin jaren 90 keihard hun stempel drukte op de rockscene. Het is hun enige Belgische en zelfs Europese show. Heel exclusief voor Shock dus. Als ze straks Pretend That We're Dead inzetten, ja, dan gaat het dak eraf, dat weet ik zeker. Dit is de live versie van Pretend That We're Dead van L7.
0: De tijdloze.
1: Life and kicking.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
8: De Tijdloze.
9: Een zee van tijdloze muziek.

0: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
1: De mannen rijden de 9e rit in de Tour. In de Ronde van Frankrijk moeten de renners nog iets meer dan 60 kilometer rijden. Het is een pittige heuvelrit met kansen op een lange vlucht. En Christophe Van der Goor, zijn er al vluchters die kunnen standhouden?
2: Ja hoor, het is eindelijk gebeurd, de vlucht van de dag. Het heeft heel lang geduurd, bijna 2 uur wedstrijd vooraleer die vlucht op de rails stond. En daar zitten echt wel kwaliteitsvolle namen bij. Luister maar, Tom Pidcock, onze landgenoot Lennart van Eetveld. Dan hebben we ook nog Tobias Johannessen, de klassementsman van Uno X, Alex Baudin, Quinn Simmons, Derek G. En last but zeker not least, Mathieu van der Poel. Ze hebben een minuut en 20 seconden voorsprong op het peloton onder leiding van Tadej Pogacar. Dus Pogacar geeft die 8 vluchters absoluut niet veel ruimte.
1: Dankjewel Christophe. En morgen is er een rustdag in de Tour. Op Linkeroever in Antwerpen zijn de slachtoffers van de appartementsbrand herdacht 2 weken geleden. Er stierven uiteindelijk 5 mensen. Een groot deel van dat gebouw is onbewoonbaar. Veel mensen uit de buurt kwamen vandaag de slachtoffers en ook de getroffen bewoners steunen.
3: En de schade ook, hè, dat is allemaal nog bijzaak. Maar de mensen die er niet meer zijn, dat is het ergste.
4: Met dat even met de bewoners die je zoveel jaren gekend hebt. Ook degenen die er niet meer zijn.
5: Je staat er dan van versteld hoeveel mensen dat eigenlijk finaal toch raakt, die iemand kennen, die daarbij betrokken zijn. Dit raakt echt onze stad, ons district in het hart eigenlijk.
1: Op zo'n 30 locaties in ons land springen mensen vandaag in rivieren, meren en kanalen. En dat allemaal om aandacht te vragen voor betere waterkwaliteit, of ook wel de Big Jump genoemd. Maar op verschillende plaatsen kan het evenement niet doorgaan, net omdat de kwaliteit van het water niet goed is. Dat is onder meer in Lokeren, zegt initiatiefneemster Inge.
6: Wij mogen helaas niet in de Durme springen dit jaar. Voor de eerste keer eigenlijk heel spijtig, want de waterkwaliteit is niet in orde. Er is enterokokken vastgesteld. En eigenlijk visueel ook blauwalg op een aantal plekken. Dus gevaarlijk voor wie wil springen en toch een slokje binnen heeft. Want dat kan leiden tot zeer ernstige darm- en andere aandoeningen.
1: Ja, ook in Leuven mogen deelnemers niet in de Deile springen, want daar is een bacterie gevonden. Het is zonnig en warm vandaag. 25 graden aan zee tot 33 graden in de rest van het land. Morgen krijgen we opnieuw de zon te zien en dan halen we 32 graden.
0: De tijdloze. Tijdloze. Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 90.

0: Werkloos.
1: Hey, hey, Karin hier, de ideale zomerhit. Ah, wel, dat was op Werchter in 2012, Fabio van de Editors. Goedjes.
2: De tijdloze zomer.

steps around me and burn your bridges down.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
4: Zalando. Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De Tijdloze.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
4: Zalando. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
2: Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
6: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee jong, gracias Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe!
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Ja, ik heb geen inspiratie.
12: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
14: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
16: Iedereen mag weer naar huis in Spanje na de bosbranden. In het zuiden van Spanje mogen nu alle 1500 geëvacueerden terug naar hun huis na de bosbranden die nu onder controle zijn. Ja, VRT Nieuws collega Stijn Verkruijsen, je bent in dat getroffen gebied. Wat zie je daar?
17: Ja, we zien tientallen, honderden mensen met hun auto de heuvels inrijden en naar hun dorpen gaan. Wij journalisten mogen niet het rampgebied binnen. Maar we horen van de Belgen die bij hun huis zijn aangekomen dat de schade al bij al meevalt. Lisbeth en Patrick bijvoorbeeld zeggen dat ze geluk hebben gehad. Er is alleen wat schade aan de buitenkant, maar het huis is redelijk intact. Ook Stefan en Isabel van de Bed & Breakfast die zeggen wat containers zijn afgebrand, veel materiaal kwijt, zonnepanelen kapot. Maar het valt ook al bij al mee daar.
16: Ja, bij de brand vielen al zeker 12 doden. Daar zijn wellicht ook Belgen bij, maar het is nog altijd wachten op de resultaten van het onderzoek. Op Linkeroever in Antwerpen zijn de slachtoffers van de appartementsbrand herdacht 2 weken geleden. Er stierven daarbij 5 mensen en een groot deel van dat gebouw is nu onbewoonbaar. Veel mensen uit de buurt kwamen de slachtoffers steunen.
18: Dat was hier verschrikkelijk. Daarmee dat we ook hier zijn om de mensen te steunen van Linkeroever.
19: Het heeft mij erg aangegrepen. Dit is een symbool van verdriet, van moeilijkheden voor vele mensen, een hart onder de riem. We hebben dat nodig.
16: Ja, ook Antwerps burgemeester Els van Doesburg was erbij.
20: Voor heel veel mensen is er een verwerkingsproces begonnen, een rouwproces begonnen. En zo'n moment is het belangrijk dat je daar bent om, ja, niet om iets te zeggen, maar gewoon om er te zijn.
16: Honderden mensen in ons land zijn vandaag in rivieren, meren en kanalen gesprongen tijdens de Big Jump om aandacht te vragen voor betere waterkwaliteit. In Vlaanderen is slechts 1 van de 195 waterlopen ecologisch gezond. In Wallonië is de toestand ietsje beter. De organisatie Good Planet Belgium verklaart de slechte cijfers.
21: Door de lozingen, ook door de landbouw, de overbemesting en pesticides en ook omdat een heel groot stuk van de huishoudens nog niet zijn aangesloten op de riolering.
16: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kon de Big Jump niet doorgaan, net omdat de kwaliteit van het water dus niet goed was. In de Durmen in Lokeren werden onder meer blauwalgen gevonden. In de Deilen in Leuven werd een bacterie gevonden. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners nog zo'n 20 kilometer van de aankomst van de 9e rit. En Christophe van de Goor, hoe staat dat ervoor?
0: Wel, we zitten met z'n vieren vooraan. Met daarbij Tom Pidcock, met Mathieu van der Poel, een Fransman, Baudin en een Noor, Tobias Johannessen. Die zijn weggereden uit een kopgroep van 8. Het peloton met daarbij de gele trui volgt op 53 seconden. Dus alles is eigenlijk nog mogelijk in die laatste 20 kilometer.
16: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht hier en daar een paar wolken, maar droog met zo'n 20 graden nog. Morgen zon en wolken met 23 graden aan zee en op sommige plaatsen tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het nog zo warm.
10: De tijdloze.
13: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Het best bewaarde festivalgeheim van de Kempen is Shock. En dat bestaat dit jaar al 50 jaar. En ze pakken uit met pure rock'n'roll. Op hun affiche allemaal coole madammen. Die van L7 onder andere en ook de Queen of Rock, die al decennia bewijst dat rock niet moet veranderen om relevant te blijven. Joan Jett en de Blackhearts, die spelen daar. Ben je klaar om mee te brullen van begin tot eind met I Love Rock'n'Roll? Zo klinkt ze, helemaal live, Joan Jett.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Massa, zonneschone lounge set.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
5: Iedereen mag weer naar huis in Spanje na de bosbranden. In het zuiden van Spanje, in Andalusië, mogen alle 1500 geëvacueerden terug naar huis. Nu de bosbranden daar onder controle zijn. Veel mensen doen dat ook wel meteen. Ook Vlamingen Lisbeth en Patrick gingen daar net al kijken naar hun woning en wijk.
6: De buren achter ons, in twee auto's stonden buiten, die zijn totaal opgebrand. Maar wij kunnen zien dat de bomberos echt alles net gespoten hebben.
7: Ze hebben ons huis wel gered volgens ons.
6: Ja, we zijn blij. Het is eigenlijk geen enkel huis zwaar beschadigd. Zowel kunnen zien, de wijk Elpinar. Wij zijn opgelucht, wij zijn er goed vanaf gekomen.
7: Wij hebben heel veel geluk gehad.
5: Ja, het huis zelf daar binnen gaan en blijven, dat gaat voorlopig wel nog niet, want er is geen water. Bij de brand vielen zeker 12 doden en daar zijn wellicht ook Belgen bij, maar het is nog altijd wachten op de resultaten van de DNA-analyses. In Wenduinen aan de kust bij de Haan is vanmiddag brand uitgebroken in de duinen. De brandweer moest verschillende ploegen inzetten om het vuur te controleren, maar heeft de brand wel intussen onder controle. Slachtoffers zijn er niet, maar er is wel veel rookhinder geweest, zegt de lokale politie.
8: De weg die langs de duinen loopt was veel rookontwikkeling, waardoor dat het tramverkeer moest worden stilgelegd en dat was ook noodzakelijk om de brandweer de nodige ruimte te geven om de bluswerkzaamheden deftig te kunnen aanvatten. Men heeft iedereen natuurlijk uit de duinen geëvacueerd en men heeft ook op strand een perimeter ingesteld om te zorgen dat iedereen voldoende afstand hield.
5: Volgens de eerste aanwijzingen zou de brand niet aangestoken zijn. Een giro uit de Drongen in Oost-Vlaanderen heeft zijn zomerkamp in Zutendaal in Limburg vroeger stopgezet nadat zo'n 20 leden ziek waren geworden. Ze hadden last van buikpijn, braken en diarree. 11 kinderen en 2 leiders werden vannacht uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht en daar konden ze niet achterhalen wat de oorzaak was. Wie ziek was, kreeg het advies om te rusten en vooral veel te drinken. De giro besliste om het kamp 2 dagen voor het einde stop te zetten. De ouders hebben hun kinderen intussen wel opgehaald. Mathieu van der Poel heeft de 9e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was na een ontsnapping de snelste van een groepje van 4. Door de hitte werd de rit met 30 kilometer ingekort. Sportza-commentator Christophe van de Goor volgde het voor ons.
9: Een meesterlijke Mathieu van der Poel heeft op een dominante manier de 3e ritoverwinning in zijn tourcarrière behaald. In deze, inderdaad, ingekorte, maar daardoor zeker niet minder zware etappe, duurde het bijna 2 uur vooraleer een groep weggeraakte. En dat waren op het erg uitdagend parcours doorheen de Corrèze zeer sterke renners, namelijk Van der Poel, Pidcock, Johannessen en Baudin, overblijvers van een ruimere kopgroep. Van der Poel had duidelijk een zeer goede dag, verrichtte het meeste werk vooraan en won de sprint van kop af. En zo geeft de Nederlander toch wat glans aan deze Tour, die voor zijn Belgische ploeg niet zo goed begonnen was. Pogacar blijft stevig in het geel, morgen is het de eerste rustdag.
5: En dan gaan we naar het tennis, want daar is momenteel de mannenfinale van Wimbledon aan de gang. De titelverdediger Jannik Sinner uit Italië neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. In de eerste set is de stand 6-5 voor Sinner. Vanavond en vannacht hier en daar een paar wolken, maar het blijft droog en het is nog altijd vrij warm, 20 graden. Morgen zon en wolken met 23 graden aan zee en op sommige plaatsen tot 32 graden. En ook begin volgende week blijft het nog zo warm.
4: Dit is de tijdloze.
10: Are you ready to party? Een zondag in de zomer om 6:00. Een goede reden, waarom niet, om gewoon wat heerlijke dansplaten te horen van DJ 44. Essex met Black Video. Aretha Franklin, Queen of Soul met Chain of Fools. Blue Pearl met Naked in the Rain. Madonna met Open Your Heart. Fiction Factory, heerlijke classic uit de jaren 80 met Feels Like Heaven. Dat passeert zometeen allemaal de revue. Maar eerst Passion Pit en The Reeling.
11: De tijdloze dansant.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: De tijdloze live.

0: tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Wenduinen bij De Haan is vanmiddag brand uitgebroken in de duinen. De brandweer moest verschillende ploegen sturen om het vuur te bedwingen, maar heeft de brand intussen onder controle. Slachtoffers vielen er niet, maar er was wel veel rookhinder, zegt Stijn Biebouw van de lokale politie.
2: De weg die langs de duinen loopt was veel rookontwikkeling, waardoor dat het tramverkeer moest worden stilgelegd en dat was ook noodzakelijk om de brandweer de nodige ruimte te geven om de bluswerkzaamheden deftig te kunnen aanvatten. Men heeft iedereen natuurlijk uit de duinen geëvacueerd en men heeft ook op strand een perimeter ingesteld om te zorgen dat iedereen voldoende afstand hield.
1: Volgens de eerste aanwijzingen zou het geen kwaad opzet zijn. De rijbaan richting Blankenbergen is nog steeds afgesloten voor het verkeer. Het tramverkeer komt in beide richtingen wel weer stilaan op gang. Bij een Israëlische droneaanval op Gazastad zijn 4 doden gevallen. Volgens de civiele bescherming in Gaza was de aanval gericht tegen een werkplaats voor metaalbewerking. Ook in een vluchtelingenkamp in het centrum van de Gazastrook is volgens de civiele bescherming een jong meisje doodgeschoten door Israëlische soldaten. In oktober bereikte Israël en Hamas een staakt het vuren. Maar zowat elke dag vallen er doden, in totaal al zo'n 1100. Aan Israëlische kant vielen in diezelfde periode 6 doden, 5 soldaten en een huurling. Mathieu van der Poel heeft de 9e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was na een ontsnapping de snelste van een groepje van 4. Voor van der Poel is het zijn 3e ritzege in zijn carrière.
3: Ja, het is toch wel heel mooi. Ik denk geen van de zwaarste die ik gewonnen heb. Ook mijn eerste vanuit de vlucht, dus daar ben ik wel heel blij mee uiteraard.
1: Tadej Pogacar behoudt de gele leiderstrui. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale aan de gang. Titelverdediger Jannik Sinner uit Italië neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Gilles Meulemans, hoe staat het daar?
4: Wel, het is een bijzonder spannende finale waarin Alexander Zverev toch verrassend maar verdiend op voorsprong staat. Zverev speelt heel agressief en dat loont. Hij won de eerste set in een tiebreak nadat geen van beide spelers een break kon forceren. Zverev werkte in die tiebreak ook een setbal weg en won die dan uiteindelijk met 9-7. En nu in de tweede set is er ook nauwelijks afscheiding. Het staat 5-4 voor Zverev, maar Sinner is op dit moment aan het serveren. Jannik Sinner won de laatste 9 ontmoetingen met Zverev, maar zal alles uit de kast moeten halen om zijn 5e Grand Slam titel in zijn carrière te pakken.
1: Dankjewel, Gilles. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken, 23 graden aan zee en op sommige plaatsen tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het zo warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: recibió. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei rekorten. 3 van de 12 dodelijke slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn hoogstwaarschijnlijk België. Dat heeft Buitenlandse Zaken vanavond laten weten. De 3 waren opgegeven als vermist en konden het afgelopen weekend niet gecontacteerd worden. En daarom zijn ze vermoedelijk gestorven, aldus de woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Omdat de identificatie van de 12 lichamen nog loopt, is het wel nog altijd wachten op een officiële bevestiging vanuit Spanje. In Wenduinen bij de Haan heeft vanmiddag een duinbrand gewoed. De brandweer had verschillende ploegen nodig om het vuur te bedwingen, maar heeft de brand uiteindelijk toch onder controle gekregen. Door de rookontwikkeling was de kustweg urenlang gesloten en het tramverkeer onderbroken. Volgens burgemeester Wilfried van Dalen komen natuurbranden de laatste jaren wel vaker voor aan de kust, maar is de oorzaak van deze brand nog niet bekend.
3: We hebben het eigenlijk al meegemaakt een paar jaar geleden in de bermen. Auto's die daar geparkeerd stonden, die opgebrand zijn. Het komt dus wel vaker voor, blijkbaar, de laatste jaren. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Zijn het kinderen die spelen met een aansteker? Je weet het niet.
2: Er zijn vanavond opnieuw bombardementen uitgevoerd door de Verenigde Staten in Iran en door Iran in Kuwait. De Amerikanen viseerden onder meer Iraanse raketlanceerbasis in de buurt van de straat van Hormuz. Iran vuurde projectielen af op grensposten van Kuwait en ook op een Kuwaits olieboorplatform in de Persische Golf. De schade daar zou beperkt zijn, maar de regering van golfstaat Kuwait zegt wel dat er 1 persoon gewond is geraakt op dat olieplatform. De Verenigde Staten hervatten eerder van de week de aanvallen op Iran, omdat volgens president Trump Iran het overeengekomen staakt het vuren niet respecteerde. De Verenigde Naties roepen beide landen vanavond op om de aanvallen te stoppen en weer rond de onderhandelingstafel te gaan zitten. En nog naar Londen voor het tennis, want op Wimbledon is de mannenfinale nog altijd aan de gang. Titelverdediger Sinner uit Italië neemt het op tegen de Duitser Zverev. Gilles Meulemans, hoe staat het daar?
4: Het is een onwaarschijnlijk spannende finale. 1-1 is de setstand voorlopig. Alexander Zverev won de eerste set in een tiebreak en Jannik Sinner won de tweede op dezelfde manier. We hebben ondertussen al 32 games gespeeld en nog geen enkele keer kon iemand de opslag van de andere breken. De derde set is volop aan de gang. Daar zet Sinner nu wel een klein beetje druk op de opslag van Alexander Zverev. 4-3 staat het voorlopig voor de Italiaan. Zverev aan het serveren nu. En we lijken misschien wel op weg gewoon naar een nieuwe tiebreak in die derde set.
2: Dank voor de update, Jill. Vanavond en vannacht ligt bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met 23 graden aan zee en tot 32 in het binnenland. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur en heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Drie van de 12 dodelijke slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn hoogstwaarschijnlijk Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot vanavond laten weten via zijn woordvoerder. De minister baseert zijn bewering op het feit dat ze drie sinds donderdag vermist zijn en niet meer gecontacteerd kunnen worden. Dat bevestigt ook onze collega Stijn Verkruijsen, die in Spanje de gebeurtenissen volgt.
3: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
2: Het is dus nog altijd wachten op de resultaten van dat DNA-onderzoek. Alleen die kunnen effectief uitsluitsel geven over de identiteit van de slachtoffers. In Frankrijk zijn 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdacht voertuig niet ver van een synagoge. Dat gebeurde in Sarcelles, net boven Parijs. In het voertuig is een oorlogswapen en een handvuurwapen gevonden, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Of er een terreurmotief was, is nog niet duidelijk, maar het antiterreurparket van Frankrijk heeft wel een onderzoek opgestart. In Sarcelles leeft een grote Joodse gemeenschap. In Cuba is het elektriciteitsnetwerk weer hersteld, nadat er op minder dan een week tijd twee keer een algemene stroompanne in heel het land was. Het elektriciteitsnetwerk kampt met problemen door een Amerikaans olieembargo. Nadat de Verenigde Staten de Venezolaanse president Maduro hadden afgezet in januari, dreigden ze met zware heffingen tegen elk ander land dat nog olie aan Cuba zou leveren. Bovendien is de elektriciteitsinfrastructuur sterk verouderd. En de Italiaan Jannik Sinner heeft zo net de mannenfinale op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Gilles Meulemans, Sinner verlengt zo zijn titel.
4: Ja, dat klopt. Tweede Wimbledon op rij voor Jannik Sinner. Zijn 5e Grand Slam finale in zijn nog jonge carrière. Sinner is nog altijd maar 24 in een toch wel hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. Verloor hij nog de eerste set in een tiebreak. Maar Sinner herpakte zich, won de tweede set ook in een tiebreak. En dat was toch het kantelpunt in de match. Sinner gaf geen enkele keer zijn opslag uit handen en kon die wel 2 keer ontfutselen van Zverev. En zijn ja, de details die vaak zo'n finale beslissen. En op de belangrijke momenten was Sinner net de betere. Hij blijft zo met voorsprong de wereldranglijst aanvoeren. Alexander Zverev klimt naar de 2e plaats voorbij Carlos Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
2: Dank u wel, Gilles. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met een koele 23 graden aan zee en tot 32 graden opnieuw in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.
5: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Hallo.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10:00, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleide Korte. Bij de zware natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn hoogstwaarschijnlijk 3 Belgen omgekomen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot vanavond laten weten via zijn woordvoerder. De minister baseert zijn bewering op het feit dat de 3 sinds donderdag vermist zijn en niet meer gecontacteerd kunnen worden. Dat bevestigt ook onze collega Stijn Verkruijsen, die in het zuiden van Spanje de gebeurtenissen volgt.
3: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
2: Alleen die resultaten kunnen dus 100% uitsluitsel geven over de identiteit van de slachtoffers. En nog een tragische brand vanavond, want in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt minstens 27 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten, waar ze naartoe waren gevlucht om te ontsnappen aan de vlammen. Naast de doden zijn er ook tientallen gewonden. Volgens de autoriteiten is het nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is, maar op beelden is te zien hoe het vuur verwoestend tekeer ging. Of er ook buitenlanders onder de slachtoffers zijn, is voorlopig nog niet bekend. In eigen land, in Wenduinen aan zee, was er vanmiddag een duinenbrand met gelukkig minder dramatische gevolgen. Volgens burgemeester Wilfried van Dalen komen natuurbranden de laatste jaren wel vaker voor aan de kust, maar de oorzaak van deze brand in Wenduinen, die is nog niet bekend.
4: We hebben het eigenlijk al meegemaakt een paar jaar geleden in de bermen. Auto's die daar geparkeerd stonden, die opgebrand zijn. Het komt dus wel vaker voor, blijkbaar, de laatste jaren. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Zijn het kinderen die spelen met een aansteker? Je weet het niet.
2: In Chili in Zuid-Amerika zijn 6 mensen omgekomen nadat een automobilist tegen hoge snelheid inreed op voetgangers bij een markt. Dat was in de stad Viña del Mar, zo'n 120 kilometer van de hoofdstad Santiago. Er zijn ook 7 mensen gewond geraakt. De bestuurder is opgepakt, er is een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of het om een ongeval gaat of dat de man bewust op de voetgangers is ingereden. Getuigen vertelden wel dat hij tegen een zeer hoge snelheid reed toen het gebeurde. En aan de aankomst van de toerrit vanmiddag in Ussel, in Ussel in Frankrijk, is een auto van de sportkrant L'Équipe gecrashed op 500 meter voor de finish. Het ongeval gebeurde meer dan een half uur voor de renners er effectief aankwamen. De bestuurder zou onwel geworden zijn en botste met zijn wagen tegen de dranghekkes. 1 toeschouwer raakte zwaar gewond. Voor de aankomst van de rit, gewonnen later door de Nederlander Mathieu van der Poel, had dit uiteindelijk geen gevolgen. En daarmee zijn we bij de sport beland. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner vanavond zijn titel verlengd. Hij versloeg de Duitser Zverev in 4 sets. Het verslag is van Gilles Meulemans.
5: Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam te pakken. Hij wint voor het 2e jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste 2 sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de 2e set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. 2 keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
2: Droog vannacht, temperatuur rond 20 graden. Morgen opnieuw volop zon met mogelijk wat hoge sluierwolken. En weer tropisch warm tot 32 graden in de Kempen. Verkoeling vind je aan de kust bij zo'n 23 graden. Tot en met donderdag hetzelfde weer. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 11 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een zware brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er zijn ook meer dan 60 mensen gewond geraakt. Hoe het vuur ontstond is nog niet duidelijk. De meeste lichamen werden gevonden in de toiletten achteraan het gebouw. Mensen vluchtten naar daar om te ontsnappen aan het vuur en de rook, maar konden uiteindelijk niet meer weg. Dat zei de Thaise premier zo net in een kort interview.
3: Many of them were not able to make their way out as they went to the back of the building, try to hide themselves away from the smokes and flames in the toilet.
2: Over de toestand van de gewonden is er nog niets geweten. Het is voorlopig ook nog niet duidelijk of er buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn. En de dodentol van de zware natuurbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13, dat zo net door de Spaanse autoriteiten meegedeeld. In het ziekenhuis is vanavond een Brit van 93 gestorven die gewond was. Bij de doden zijn er naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévost vanavond via zijn woord laten weten. In het Verenigd Koninkrijk is vrijdag een gammelvaartuig met liefst 128 migranten aan boord aangekomen. Dat is het grootste aantal dat op één boot de oversteek maakte van het Europese vasteland richting Engeland. De overtocht is riskant, zeker als er zoveel mensen op één vaartuig zitten. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken nemen smokkelbendes steeds meer risico's door al maar meer mensen op niet-zeewaardige vaartuigen te proppen om meer geld te verdienen. Ondanks dit hallucinante cijfer daalt het aantal mensen dat de oversteek maakt wel drastisch. In de eerste helft van dit jaar ging het om bijna 12.000 mensen. Dat is meer dan 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner zijn titel verlengd. Hij versloeg in Londen de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning en met het niveau dat zowel hij als Zverev konden laten zien.
4: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
2: Droog vannacht, temperatuur rond 20 graden. Morgen opnieuw volop zon met mogelijk wat hoge sluierwolken wel. Weer tropisch warm, tot 32 graden. En verkoeling vind je aan de kust bij zo'n 23 graden. Tot en met donderdag hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: happiness, and mama is being with you, Lord. Please live somewhere.
1: Tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten van de bar. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur. Dat zei de Thaise premier in een eerste reactie.
3: Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, try to hide themselves away from the smoke, the flames in the toilet.
2: Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje, in Almeria, is de voorbije avond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis, is daar overleden. 3 andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er geen contact meer. Dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
4: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen. Maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
2: In Frankrijk is een hevige natuurbrand uitgebroken in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar de bosbrand nu breidt zich snel uit. En daarom moeten er nu voor het eerst in die regio blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk ingezet worden. De bosbrand heeft ook een grote impact op het verkeer. Verschillende snelwegen werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. En in Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 4500 lichamen geborgen. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk blijven oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. Bij de aardbevingen vielen ook ruim 16.700 gewonden. De hulpdiensten konden wel bijna 6.500 mensen redden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: De tijdloze.
5: Niet kapot te krijgen.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwich.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
3: Even bollen.
4: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
5: De tijdloze live.